0: Als mijn kleding en dan nu wat die van saam men het tiri 70 seconden tibe van saam te kenden die tibe raadje. Algemeen tibe raadje kan ik studie met het kunnen meteni. Dat ik raad program. Mij dat ik program ik tibe van na. Maar dat kan meteni al kon rokkie.
1: Dat jij van Shahama. Dat ik raadje mij program ga den balalani doa hoe kema uloa.
2: Doa hoe kema uloa.
0: Ani dua gemalau mibaya kalau mungkin kami dua kesmi bahagia dah kali ni dua serigal kalau mungkin mukhim mukhsamalkan dengan jika mukhatan kalau tafsir ko.